0: Het is 7 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108ste Nijmeegse Vierdaagse. De openingsetappe Blauwe Dinsdag voert door de Betuwe en het blauw versierde centrum van Elst. Van de 47.000 ingeschreven deelnemers hebben ruim 1200 zich niet gemeld. De populairste afstand is de 40 kilometer. Het wandelweer lijkt gunstig, met zon, wolken en temperaturen tussen 21 en 24 graden. Het Rode Kruis adviseert toch voldoende te drinken, regelmatig te eten en zich goed tegen de zon te beschermen. De Verenigde Staten voert een invoerheffing van 50% in op Canadese producten ter waarde van bijna 17 miljard euro. Het gaat onder meer om wijn, zuivel, cement, meubels en ijshockeyartikelen. President Trump beschuldigt Canada van discriminatie van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffingen gaan over 30 dagen in en gelden ook voor producten binnen het huidige handelsverdrag tussen de VS, Canada en Mexico. Premier Carney noemt het een schending van de afspraken, maar staat open voor overleg. Veel Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Vooral groothandels en logistieke bedrijven hebben wel last van hogere brandstofprijzen, inkoopkosten en transportkosten. Een derde van de ondernemers maakt zich zorgen over toekomstige inkomsten. Bedrijven geven op dit moment minder snel geld uit en houden het achter de hand. Rijkswaterstaat gaat speciale kentekencamera's plaatsen bij de Merwedebrug in de A27, waarmee overtreders automatisch geregistreerd worden en een boete van €500 toegestuurd krijgen. Sinds zaterdag is de brug gesloten voor vrachtwagens omdat de staalconstructie verzwakt is. Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven op dat vrachtverkeerverbod op de Merwedebrug door weginspecteurs met een BOA-status. Op dit moment rijden vrachtwagens nog gewoon door. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Door de vakanties in Nederland is op dit moment geen sprake van een ochtendspits. Er staan wel enkele files, om te beginnen de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij Rozenburg staat een vrachtwagen met pech en de vertraging is 5 minuten. Meer oponthoud heb je nog op de A22 van Beverwijk naar Velsen. Voor Beverwijk 3 kilometer en de vertraging is 20 minuten. En dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A9.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

Guitar King is een nummer van Hank the Knife and the Jets. Het nummer werd uitgebracht op hun gelijknamige debuutalbum uit 1975. In april van dat jaar werd het nummer uitgebracht als de debuutsingle van de groep.

0: weerbericht.
1: Vandaag blijft het droog en wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noordoosten schijnt vanochtend geregeld de zon. Vanmiddag wordt het 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten bij een matige noordwestenwind. Vanavond neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe en kan in het noorden wat motregen vallen. Morgen overheerst

0: Heersen de wolken en trekken lichte regenbuien over het land. Het wordt dan met 17 tot 21 graden koel voor de tijd van het jaar. Vanaf donderdag volgt weer vaker droog zomerweer. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
1: Je luistert naar Radio Bergijk.

0: Radio Bergijk.
1: We kennen het origineel in de uitvoering van Leonard Cohen. En deze versie van de Nederlandse artiest Nick Schilder, die we weer kennen natuurlijk van Nick en Simon, die is misschien net zo mooi of misschien zelfs wel mooier. Hier is Helen.

0: met jou.
1: Radio Bergijk met het nieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108ste Nijmeegse Vierdaagse. De VS voert een invoerheffing van 50% in op Canadese producten ter waarde van bijna 17 miljard euro. Veel Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Rijkswaterstaat gaat speciale kentekencamera's plaatsen bij de Merwedebrug in de A27, waarmee overtreders automatisch geregistreerd worden en een boete van 500 euro toegestuurd krijgen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestenwind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Radio Bergijk.
4: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Door de vakanties in alle regio's is er op dit moment geen sprake van een ochtendspits. Er staan wel twee korte files wel te verstaan. De A20 om te beginnen, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A50 Zwolle richting Arnhem voor Apeldoorn 10 minuten oponthoud met 4 kilometer file.
3: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Dit is Radio Bergijk. Waarom zou je nog naar een ander station luisteren?
1: Mouth en McNeil. Je denkt meteen als je dit hoort, als je deze twee artiesten hoort, dat How Do You Do, die andere hit van ze, de allergrootste hit was. Maar dat is niet waar. Deze, Helloa, was een veel grotere. Stond namelijk 1 week langer op nummer 1 in de Nederlandse hitparade.

Uit 1972 stamt deze plaat van Mouth and McNeil, Helloa. En de B-kant van het singeltje was Talk a Little Louder. Ja, zullen we dat eens gaan doen? De plaat stond maar liefst 6 weken op nummer 1 genoteerd. En de hoogste notering dus, die nummer 1 positie, dat is duidelijk natuurlijk. Maar ik wilde eigenlijk zeggen dat die 13 weken genoteerd stond in de Nederlandse hitparade. Ja, jij mag het zeggen. Wat was een grotere hit? Helloa, die we net gedraaid hebben, of How Do You Do?

0: Alleen bij ons. Radio Bergijk.
1: Ja, voor deze zanger begon het allemaal in 1995. Moet ik nog iets meer over vertellen? Nou, eigenlijk niet, hè. Je weet al over wie ik het heb. Guus Meeuwis en Vagant. Hier is hij met Het is een nacht.
2: Je

In 1995 begon het dus allemaal voor Guus Meeuwis. Tezamen met zijn formatie Vagant, Het is een Nacht, Leven zegt. In 1995 kwam de plaat binnen op 29 juli en stond maar liefst 7 weken op nummer 1 en totaal 27 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. Overigens was het toen de tijd, dus in 1995, ook nog eens de best verkochte single van het genoemde jaar.

0: is 8 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De Verenigde Staten hebben voor de 10e nacht op rij militaire doelen in Iran aangevallen. Het zou onder meer om commandocentra, lanceerinstallaties en luchtverdediging zijn gegaan. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Ook werd in de straat van Hormuz een olietanker geraakt door een nog onbekend projectiel. De bemanning kon het schip verlaten en is volgens de Britse Maritieme Veiligheidsdienst veilig. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108ste Nijmeegse Vierdaagse. De openingsetappe, Blauwe Dinsdag, voert door de Betuwe en het blauw versierde centrum van Elst. Van de 47.000 ingeschreven deelnemers hebben ruim 1200 zich niet gemeld. De populairste afstand is de 40 kilometer. Het wandelweer lijkt gunstig, met zon, wolken en temperaturen tussen 21 en 24 graden. Het Rode Kruis adviseert toch voldoende te drinken, regelmatig te eten en zich goed tegen de zon te beschermen. De Verenigde Staten voert een invoerheffing van 50% in op Canadese producten ter waarde van bijna 17 miljard euro. Het gaat onder meer om wijn, zuivel, cement, meubels en ijshockeyartikelen. President Trump beschuldigt Canada van discriminatie van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffingen gaan over 30 dagen in en gelden ook voor producten binnen het huidige handelsverdrag tussen de VS, Canada en Mexico. Premier Carney noemt het een schending van de afspraken, maar staat open voor overleg. Veel Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Vooral groothandels en logistieke bedrijven hebben wel last van hogere brandstofprijzen, inkoopkosten en transportkosten. Een derde van de ondernemers maakt zich zorgen over toekomstige inkomsten. Bedrijven geven op dit moment minder snel geld uit en houden het achter de hand. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is van een ochtendspits op dit moment geen sprake. Er staan er slechts een paar korte files. Om te beginnen de A20 Goud richting Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En dezelfde A20, maar dan voor Delfshaven ook nog eens 4 kilometer file met nog eens 5 minuten vertraging.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

Ik zat het allemaal eens eventjes na te kijken. Toen dacht ik van, dit zal toch best wel eens een keer een hit zijn geweest in de Nederlandse hitparade. Maar nee, het is nooit een hit geweest. Kwam niet verder dan de tipparade. 982, Hilde van Hans Vermeulen. En Hans Vermeulen kennen we natuurlijk weer van de Sandy Coast. En dezezelfde Hans Vermeulen overleed op 70-jarige leeftijd onverwacht aan een hartstilstand in Thailand. Want daar woonde hij toentertijd.

0: Weerbericht.
1: Vandaag blijft het droog en wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noordoosten schijnt vanochtend geregeld de zon. Vanmiddag wordt het 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten bij een matige noordwestenwind. Vanavond neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe en kan in het noorden wat motregen vallen. Morgen overheersen de wolken en trekken lichte regenbuien over het land. Het wordt dan met 17 tot 21 graden koel voor de tijd van het jaar. Vanaf donderdag volgt weer vaker droog zomerweer. Tot zover.

0: Dit is Radio Bergijk. Waarom zou je nog naar een ander station luisteren?
1: We gaan nu terug naar het jaar 1984. Een nummer dat afkomstig is van het album Signalen. Het is van Herman van Veen. Hier is hij met Hilversum 3.

Herman van Veen op Hilversum 3 uit 1984. De plaat kwam de Nederlandse hitparade binnen op 19 mei. Hoogste notering was toen de tijd 5. In totaal stond hij 9 weken genoteerd. En de single had toen de tijd een A- en een B-kant. En de B-zijde van Hilversum 3 was de Parijse Tango.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Jos Daanstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De Verenigde Staten hebben voor de 10e nacht op rij militaire doelen in Iran aangevallen. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108ste Nijmeegse Vierdaagse. De VS voert een invoerheffing van 50% in op Canadese producten ter waarde van bijna 17 miljard euro. De Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het Zuidoosten met een matige noordwestenwind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is van een ochtendspits op dit moment nog altijd geen sprake door de vakanties in alle regio's op dit moment. Wel een paar korte files, zoals op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein doe je er 5 minuten langer over. En ook 5 minuten vertraging heb je op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland tussen het Terbrechtseplein en Delfshaven.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.
4: Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops

0: is Radio Bergijk. Waarom zou je nog naar een ander station luisteren?
1: Terug in de tijd gaan we naar 1985 met een hit voor de Nederlandse meidengroep Mai Tai. Hier zijn ze met History.

1985 was het hitjaar voor Mai Tai en History. Ze kwamen de hitparade binnen op 4 mei. Hoogste notering toen 22 en ze stonden totaal 6 weken ingenoteerd. En de leuke bijkomstigheid was nog dat toen de tijd op Hilversum 3 het AVRO's radio- en tv-tip was. Deze plaat van Mai Tai en History.

0: Wij zijn de zender waar jij op zat te wachten. Wij zijn Radio Bergijk.
1: Terug naar 1986. Toen bereikte het in maar liefst 35 landen de nummer 1 positie. MC Michael G en DJ Sven en de Holiday Rap.

Lucien Witteveen, oftewel MC Marker G, en Sven van Veen, oftewel DJ Sven. En je noemt ze dus eigenlijk MC Marker G en DJ Sven. En een zogenaamde hip-hop versie van dat nummer van Madonna, Holiday. Uit 1986 stond 3 weken op nummer 1, 12 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. En het was een productie destijds van Ben Liebrand.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet,

0: Het is 9 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Nederlandse bedrijven hebben in mei opnieuw minder geïnvesteerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lagen de bedrijfsinvesteringen 3,8% lager dan een jaar eerder. Vooral aan gebouwen, infrastructuur en machines werd minder uitgegeven. In vliegtuigen werd juist meer geïnvesteerd. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor het aantal werkdagen. Mei telde dit jaar 2 werkdagen minder dan in 2025. Het CBS ziet voor juni enige verbetering, doordat consumenten en producenten iets minder negatief waren over de economie. Een stichting eist minstens 15,7 miljoen euro schadevergoeding van toezichthouder ACM vanwege het faillissement van energieleverancier Flex Energie. De stichting benadeelden in actie vertegenwoordigt voormalige klanten die onder meer betaalde voorschotten kwijtraakten. Volgens de stichting had de ACM het bedrijf niet tot de energiemarkt mogen toelaten en ondanks signalen eerder moeten ingrijpen. De toezichthouder bestrijdt die beschuldigingen. Flex Energie voldeed volgens de ACM destijds aan de geldende vergunningseisen. De Verenigde Staten hebben voor de 10e nacht op rij militaire doelen in Iran aangevallen. Het zou onder meer om commandocentra, lanceerinstallaties en luchtverdediging zijn gegaan. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Ook werd in de straat van Hormuz een olietanker geraakt door een nog onbekend projectiel. De bemanning kon het schip verlaten en is volgens de Britse Maritieme Veiligheidsdienst veilig. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108ste Nijmeegse Vierdaagse. De openingsetappe Blauwe Dinsdag voert door de Betuwe en het blauw versierde centrum van Elst. Van de 47.000 ingeschreven deelnemers hebben ruim 1200 zich niet gemeld. De populairste afstand is de 40 kilometer. Het wandelweer lijkt gunstig, met zon, wolken en temperaturen tussen 21 en 24 graden. Het Rode Kruis adviseert toch voldoende te drinken, regelmatig te eten en zich goed tegen de zon te beschermen. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. 2 opvallende files op dit moment. Op het begin de A12 Arnhem richting Utrecht. Bij Houten is een ongeluk gebeurd. Er zijn er zelfs 2 rijstroken dicht. Er staat 7 kilometer file met bijna een half uur vertraging. En ook een ongeluk op de A16 van Breda naar Rotterdam. Dat gebeurde net voor afrit Rotterdam Centrum. Hier is de linker rijstrook dicht en dat kost je 20 minuten.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.